Mm-hmm.

Don't you dance inside.

U hoorde het vierde deel La Piémontoise uit Les Nations van François Couperin. Les Talents Lyriques stond onder leiding van Christophe Rousset. En hij bespeelde ook het clavecimbal. We gaan verder met de Cassazione voor vier horens, viool, altviool en contrabas in D groot van Joseph Haydn. Een Cassazione is een licht muziekgenre dat verwant is aan de serenade of het divertimento. Het is in ieder geval muziek die bedoeld is om in de buitenlucht te spelen.

Dat was de Cassazione voor vier horens en drie strijkers in D groot van Joseph Haydn. U hoorde de hornisten Erich Penzel, Walter Lexhout, Nicolaus Grüger en Paul Raspe. En verder het Kölner Kammerorchester onder leiding van Helmut Müller-Brühl. Dan kunt u nu luisteren naar een aantal vroege pianowerken van Frédéric Chopin. Hij schreef ze allemaal in 1826, precies 200 jaar geleden, toen hij 16 jaar oud was. Pianist Vladimir Ashkenazy begint met drie korte écossaises.

Dat was de suite voor drie cello's van Fernand de la Tombelle, uitgevoerd door François Salk, Hermine Oriot en Adrien Bellom. Onlangs verscheen er op het label CPO een cd met werken van de Tsjechisch-Engelse componiste Agnes Tyrell. Ze leefde van 1846 tot 1883 en werd dus maar 36 jaar oud. U hoort een aantal koorliederen van haar, 6 stuks, met en zonder pianobegeleiding. Het Gewandhauskoor onder leiding van Gregor Meijer begint met Winterlied.

Dat was als laatste het lied Im Walde, opus 33 nummer 2 van Agnes Tyrell. U hoorde het Gewandhauskoor met dirigent Gregor Meijer en pianist Kira Stekkewee. De titels van de overige liederen kunt u nalezen in de gids op concertcenter.nl of in de app. We besluiten deze ochtendeditie met werken van de Fransman Georges Auric. Eerst spelen de pianisten Pascal en Ami Roger zijn vijf bagatellen uit 1926. En daarna hoort u de volledige muziek bij het ballet La Pastorale van Auric, dat hij een jaar eerder schreef voor de Ballet Russe van Sergei Diaghilev. Christoph Poppen leidt zometeen de Deutsche Radiophilharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern. Maar nu eerst dus de bagatellen van Auric.

We besluiten met de laatste twee delen van het Concerto Funèbre voor viool en strijkorkest. Hartmann schreef het werk in 1939, kort na de Duitse inval in Tsjechoslowakije. Hij herzag het in 1959. Oorspronkelijk heette het Musik der Trauer. Het derde deel, Allegro di molto, vormt het dramatische centrum van het werk. De solo-viool staat tegenover een nerveus en agressief strijkorkest met scherpe ritme en heftige uitbarstingen. Daarna gaat de muziek zonder onderbreking over in het koraal, Langsamer Marsch, het laatste deel. Hier maakt de agressie plaats voor een langzaam, klagelijk koraal. Hartmann gebruikt daarvoor de Russische treurzang Unsterbliche Opfer. Zo eindigt het werk niet met een overwinning, maar met rouw en verstilling. De tegenstelling tussen geweld en rouw is onmiskenbaar. In het slot krijgt de viool iets van een menselijke stem boven het sobere orkest. Luister nu naar de delen Allegro di molto en Choral Langsamer Marsch. De Deutsche Kammerphilharmonie Bremen staat onder leiding van Thomas Zehetmeier, die ook de vioolpartij voor zijn rekening neemt.

Meer informatie over dit programma kunt u terugvinden op onze site concertzender.nl. Daar vindt u ook zoals gewoonlijk de speellijst. Het programma werd samengesteld door Emiel Stoffels.

Dit is de Concertzender. Welkom luisteraar. Vandaag in Chroniek van de Nederlandse Muziek. Aandacht voor Lisbeth Hoppen. Zij leefde van 1928 tot 2015. En ze begon haar carrière begin jaren 50 als pianiste. Ze trad vooral op als begeleidster. Rond 1960 trok ze zich terug van het podium om zich te wijden aan het lesgeven. Maar in 1985 keerde ze terug op dat podium, maar nu als clavecineste. In die hoedanigheid presenteerde ze vaak oude en nieuwe muziek in één programma. En ook vandaag hoort u haar in werken uit diverse perioden. Allereerst speelt Lisbeth Hoppen van de Tsjech Bohuslav Martinů zijn sonate voor clavecimbal uit 1959.

De sonate voor klavercimbal van Bohuslav Martinu uit 1959 werd gespeeld door Lisbeth Hoppe. Hierna speelt zij van Manuel de Falla zijn driedelige klavercimbalconcert uit 1926. Behalve Lisbeth Hoppe hoort u leden van het Concertgebouworkest. Hoppe speelt dit concert op een klavercimbal van de firma Pleyel, waarvoor de Falla het werk schreef. Een instrument dat na de oorlog uit de mode raakte. De klank is duidelijk anders dan die van een klavercimbal die nu gangbaar is en waarop het concert tegenwoordig meestal wordt gespeeld.

Het Klavecimbelconcert van Manuel de Falla werd uitgevoerd door klavecineste Lisbeth Hoppe en leden van het Concertgebouworkest. We blijven bij de Falla, maar u hoort Lisbeth Hoppe nu als liedbegeleidster. Begin jaren 50 van de vorige eeuw maakt ze met mezzosopraan Cora Kannemeijer deze plaatopname van de Falla's 7 Spaanse populaire liederen.

Lisbeth Hoppe begeleidde zangeres Cora Kannemeijer in Manuel de Falla's 7 Spaanse populaire liederen. U hoort Hoppe opnieuw als begeleidster, maar nu van de violist Nap de Klein. Samen spelen zij de tweede viaalsonate van Johannes Brahms.

Goedemiddag, dames en heren. Het is 1 uur geweest. Tijd voor geen dag zonder Bach op de concertzender. Ja, vandaag komt dan die lievelingskantate van mij. Ich will den Kreuzstab gerne tragen, WWV 56. Samen met Ich habe genug is dat wel een topkantaat. Dat zijn dus baskantaten, maar wat zijn ze mooi. En je zingt ze meteen mee. Maar ze zijn ook inhoudelijk heel goed. Let op de tekst, tekst, tekst. Er zit niet een extra theologie achter, maar wel de kreuzstab, dat is de kruisstaf, kennen wij niet. Het is zoals staf, hè? Een steun is dat, als het kruis, het kreuz. Het gaat vooral, Bach, op het woordje gerne. Want hoe zwaar dat dragen van dat kruis ook is, ik doe het gerne. Met overtuiging, met liefde. Ik doe het. Maar dat tragen, dat hoor je door de hele kantate, gaat die doorgaande dracht van dat kruis. En dat is een van de sterke punten van deze kantate. En ja, wie zal hem uitvoeren, dat zult u zich afvragen. Nou, we kwamen toch weer bij de Bach-stiftung van Rudolf Lutz uit. U hoort 3 leden van het koor, Lia Andres Sopraan. Alt is Alexander Raoul en de tenor is Clemens Vlemich. En ja, wie is de bas? Dat vonden wij de mooiste, Klaus Mertens, de vriend van Ton Koopman.

U hoorde kantate 56, Ich will den Kreuzstab gerne tragen, uitgevoerd door Lia Andres, Alexandra Rauwol, Clemens Vlemich en Klaus Mertens. Onder leiding van Rudolf Lutz stond de Bach Stiftung St. Gallen. En wij gaan door met het klavierconcert in G klein, BWV 1058, best heel bekend. Hier uitgevoerd door Mario Sarecchia op het klavercimbel. Het is een Belg die in Amsterdam woont, ja, dat is allemaal niet zo gek. Met La Petite Bande, onder leiding van Sigiswald Kuiken.

U heeft net geluisterd naar de fantasie in G-klein BWV 917, uitgevoerd door Magdalena Hoffman op de harp. En we gaan door met de prelude, fuga en allegro in S BWV 998 in een arrangement voor gitaar door Feza Lasila en de CD heet Water Through Ice.

U hoorde BBV 998, een bewerking voor gitaar door Veza Lazila, van de prelude en fuga en allegro in S. Ik dank u voor uw aandacht, Govert-Jan Bach en Hans Wehrman. Graag tot morgen.

Dag luisteraars, dit is Concertzender Live Archief. Momenteel is bij ons in Utrecht het festival Oude Muziek weer in volle gang. Een week lang klinkt in de stad muziek uit middeleeuwen, renaissance en barok. Zo'n grote muziekhappening en dat vlak naast de deur? Het zal u niet verbazen dat we door de jaren heen veel opnames hebben gemaakt. Vandaag laten we 3 concerten horen die we op het festival hebben opgenomen. Op alle 3 staat Franse muziek centraal. We beginnen met Franse muziek uit de 14e eeuw. Dat was de eeuw van de Ars Nova, een nieuwe muziekstijl uit Parijs. Grootmeester van die stijl was Guillaume de Machaut. Machaut was onder andere de eerste persoon die een complete mis componeerde, de Messe de Notre-Dame. We laten er nu een groot deel van horen. De opname komt uit 2005.

Dat was muziek van Jean-Philippe Rameau en François Couperin, uitgevoerd door Ensemble Séverin. Judith Steenbrink op viool, Tineke Steenbrink klavecimbel en Joshua Cheatham op viola da gamba. En hiermee eindigt ons Franse programma rond het festival Oude Muziek. Mocht u dit jaar niet naar het festival kunnen, wij staan zoals altijd weer klaar om onze selectie op te nemen. U zult zeker nog van ons horen. Dit programma werd samengesteld door Wouter Steenbeek.

Dit is Ratatouille. Heeft u een suggestie voor de muziek die u in dit programma wilt horen? Stuur die dan naar ratatouille@concertzender.nl.

U luistert naar Ratatouille, een verrassende mix van klassiek, jazz en wereldmuziek. Wilt u weten wat u gehoord heeft? Kijk dan op de pagina van dit programma op onze website of in de app.

Een minder bekend lied uit het repertoire van Serge Reggiani, maar in de vertaling van Herman Pieter de Boer werd het een van de lijfliederen van Ramses. Het origineel heette Ma Dernière Volonté. Het werd 2 keer een hit voor Ramses in 1978, maar ook tegen het einde van zijn leven in 2005, toen hij inmiddels 72 was, in een tweetalige uitvoering met Lisbeth List en de band Allerliefste Laat Me Vivre heette toen. Met die band nam hij 3 jaar later nog een cd op. Althans, op een aantal nummers was hij te horen. Bijvoorbeeld in een tweetalige nieuwe versie van Anne en Jan.

0: même les mots n'ont plus d'importance.
1: De gewoonte slopen in haast ongemerkt. Je zou bijna kunnen spreken van een stijl. En ook de mogelijkheden blijven onbeperkt. En af en toe is het ook nog wel eens geil.

En met de pastorale in een tweetalige versie uit 2008 met Adderliefste en Lisbeth List en Ramse Shaffy natuurlijk, zit dit programma er alweer op. Samenstelling en presentatie Sylvester Hoogmoed. Nu voor zover de tijd het toelaat, nog een stukje van Er was een jongetje. Een tekst waarbij Ramses altijd terugdacht aan zijn begintijd in Nederland, toen hij in een kinderthuis in Zeist zat. En de melodie was van een Frans liedje dat hij leerde in de jaren 40 tijdens een zomerkamp. Een stukje van de originele tekst in het Frans zingt hij ook in de opname die we nu gaan horen uit 1977. Tot volgende week.

dit is Peter Smits met de rubriek The Jazz Connection. Vandaag had ik aandacht willen besteden aan de jazzmarathon van 1992, maar het Nederlands Jazzarchief was op vakantie, zodat ik niet in de gelegenheid was om daar in de archieven te duiken. Daarom ben ik maar in mijn eigen cd-collectie gaan grasduinen en daaruit heb ik een paar bijzonder fraaie albums opgevist.

Dat was Lester Leaps In, een compositie van Lester Young uit 1939... die door Gil Evans tot een spectaculaire big band compositie is getransformeerd. De solisten Art Blakey drums, Cannonball Adderley alt sax, Chuck Wayne gitaar en Frank Rehak trombone. Te vinden op de cd New Bottle Old Wine door het Gil Evans Orkest. In 1914 kwam de bladmuziek van de St. Louis Blues op de markt. Nadat in menige huiskamer werd geprobeerd deze creatie van William Handy onder de knie te krijgen, werden er iconische opnames vastgelegd door Bessie Smith plus Louis Armstrong in een begeleidende rol in 1925 en door de mini big band van een superster in opkomst, Louis Armstrong, in 1929. Het is frappant dat de versie van Louis Armstrong recht doet aan de habanera-achtige aanpak zoals die door William Handy oorspronkelijk was genoteerd. Eigenlijk is de rol van de trombonist J.C. Higginbottom even gedenkwaardig als die van Louis Armstrong, terwijl Henry Red Allen extra glans geeft aan de sound van de tweemans trompetsectie. Hier is de St. Louis Blues door Louis Armstrong.

vervolgen we met de St. Louis Blues, zoals die door Gil Evans is herschreven. De solisten: Cannonball Adderley, altsax, Gil Evans piano, Chuck Wayne gitaar. De St. Louis Blues door het Gil Evans Orkest.

De niet altijd even betrouwbare Jelly Roll Morton beweert dat hij King Porter Stomp al geschreven heeft in 1905. Maar pas in 1923 verzorgt Jelly Roll Morton zelf de eerste opname van dit stuk. Dankzij Benny Goodman en het soepele arrangement van Fletcher Henderson wordt King Porter Stomp in 1935 een hit. De solisten, Benny Berrigan trompet, Benny Goodman klarinet, Red Ballard trombone en de drummer Gene Krupa. Hier is de King Porter Stomp door de Benny Goodman Big Band.

Ook Gil Evans is aan de slag gegaan met King Porter Stomp. Na een korte introductie door Art Blakey is Cannonball Adderley de enige solist.

En dan nu de Louisiana Sugar Babes. Jabbo Smith, cornet. Garvin Bushell, klarinet en altsax. James P. Johnson, piano. En Fats Waller, orgel. Opgenomen in maart 1928, Willow Tree.

Wegens gebrek aan succes gaven de Louisiana Sugar Babes al snel de geest, maar gelukkig heeft Gil Evans de uitdaging aangedurfd om dit onhandige, vertederende werkje met dat discutabele orgel nieuw leven in te blazen. De solisten Gil Evans, Cannonball Adderley en de trompetist Johnny Coles. Willow Tree in de opvatting van Gil Evans.

Het eerste bebopstuk dat we vandaag gaan horen is geschreven door Charlie Parker in 1947, Bird Feathers. Het quintetstuk is door Gil Evans omgewerkt tot een orkestwerk vol met bochtige ensemblepassages, waarin de solisten superieur op koers blijven. Art Blakey drums, Cannibal Adderley alt, Frank Rehak trombone, Johnny Coles trompet en Paul Chambers bas. Hier is Bird Feathers.

De vijf Gil Evans arrangementen die u tot nu toe heeft gehoord zijn afkomstig van het album New Bottle Old Wine, dat in het voorjaar van 1958 is opgenomen. De bron van de resterende drie stukken is het album Great Jazz Standards, dat begin 1959 is opgenomen. Beide LP's hanteren dezelfde instrumentatie, drie trompetten, drie trombones plus één hoorn en één tuba, een saxofoonsectie van slechts drie spelers plus piano, gitaar, bas, drums. Het is onvoorstelbaar wat voor rijkdom aan klankkleuren Gil Evans weet te onttrekken aan deze nogal beperkte instrumentatie. Ook ziet hij kans om zijn stukken zo te structureren dat de solisten vrijwel altijd tot onvermoede hoogten kunnen opbloeien. Gil Evans heeft veel lof geoogst met de drie projecten die hij met Miles Davis is aangegaan. Miles Ahead uit 57, Porgy and Bess in 58 en Sketches of Spain uit 1960. Juist in diezelfde periode kwam hij met drie eigen albums op de markt. Gil Evans and Ten, 1957, New Bottle Old Wine, 58 en Great Jazz Standards, 1959. Door alle publiciteit rond die Miles Davis albums zijn de kwaliteiten van die Gil Evans platen altijd onderbelicht gebleven. Via dit programma kunt u met eigen oren horen hoe raadselachtig en beeldschoon die herscheppingen van Gil Evans vaak klinken.

Dat was Davenport Blues, een compositie van Biggs Beiderbecke uit 1925. Johnny Coles was de solo-trompetist. In het volgende stuk, Manteca van Dizzy Gillespie, bewijst Gil Evans eer aan het revolutionaire elan en de beeldenstormers mentaliteit van bebop-pioniers als Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Thelonious Monk en Max Roach. De solisten zijn Cannonball Adderley en Paul Chambers. Hier is Manteca. Mentaliteit van bebop-pioniers als Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Thelonious Monk en Max Roach. De solisten zijn Cannonball Adderley en Paul Chambers. Hier is Manteca.

Na de alt, Du Hüte Israel zingt. Vervolgens hoort u de aria voor tenor, Schlafen Jesu Augen gleich, waarin de slapende Jezus tijdens de storm wordt bezongen. En tenslotte het koraal, Befiel dem Herren früh und spät, dat ons oproept om dag en nacht op de Heer te vertrouwen. Gezongen door alt Elvira Biel en tenor Georg Poploets. De begeleiding is wederom in handen van het Goldberg Barok en het Goldberg Vocal Ensemble onder leiding van Andrzej Mikołaj Żadejko.

De kantate Erwekkendich Herre van Johann Daniel Puchlitz. U hoorde alt Elvira Biel en tenor Georg Poplutz. Begeleid door het Goldberg Barok en het Goldberg Vocal Ensemble onder leiding van Andrzej Mikołaj Dziadejko. Het komt van de cd Cantates and Messes, Opera Omnia Volume 1, die sinds kort in de winkel ligt. Alle informatie over dit programma en onze andere programma's vindt u op de website of in de Concertzender-app. Zeer bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Nuove Musiche. We hopen dat u het mooi vond en blijf vooral luisteren naar de Concertzender voor meer oude muziek. Dit programma werd voor u samengesteld door Erwin Koster.

U luistert bij de Concertzender naar een nieuwe aflevering van De Tuin van Oud. Gingen we vroeger naar Zuid-Europa om een beetje warmte op te doen? Tegenwoordig hoeven we het land niet meer uit, want regelmatig, zoals afgelopen zomer, zuchten we hier ook in de hitte. We laten u dit uur oude muziek horen uit mediterrane landen, met name Spanje. We beginnen met twee werken van Bartomeu Cárcares en u hoort als eerste twee villancicos, Soleta y Berge Estique en daarna Valalalera.

U hoorde van Anonieme Hand het werk Conque la Lavare, voorafgegaan door twee villancicos van Bartomeo Cárceres. Uitgevoerd door sopraan Montserrat Figueras en La Capella Real de Catalunya onder leiding van Jordi Savall. Nu kunt u gaan luisteren naar 15e tot 17e eeuwse Spaanse muziek, uitgevoerd door het Nederlandse Bassano Quartet. Zij spelen op kopieën van Bassano blokfluiten. Dit zijn wijd geboorde lichtkonische blokfluiten, gebouwd door de beroemde 16e eeuwse Bassano-familie. Als eerste hoort u Danza Alta van Francisco de la Torre.

U hoorde het Nederlandse Bassano-kwartet in Folias con 20 Diferencias van José Jiménez. Voorafgegaan door muziek van Cristóbal de Morales en een dans van Francisco de la Torre. We gaan door met een mis van Juan Cerreros. Cerreros was een Spaanse 17e-eeuwse componist en een Benedictijner monnik. Zijn Misa de Batalla viert de verovering van het Koninkrijk van Napels. U hoort dit werk in een uitvoering van La Capella Real de Catalunya onder leiding van Jordi Savall.

U hoorde Harry van der Kamp in een lamento van Johann Christoph Bach. Wie bist du denn, o Gott in Zorn, auf mich entbrannt? Hij werd begeleid door het Period Instrument Ensemble. In dit Nederlandse ensemble zaten bekende muzici zoals Lucie van Daal, Reinhard Zipperling, Anneke Pols, Antoinette Lohmann en Margaret Urquhart. We komen hiermee aan het einde van een In Memoriam programma vanwege het overlijden van de bas Harry van der Kamp. Hij was een van de meest gevraagde bassen voor opera's en geestelijke muziek uit de barok. De muziekwereld en vooral de oude muziekwereld zal zijn stem en zijn expertise noden missen. We hebben nog een beetje tijd over en hierin draaien we een kanon en een luidwerk van Swelinck door het Gesualdo Consort Amsterdam.

U luistert naar de Concertzender. In deze aflevering van Messa et cetera staat Spaanse kerkmuziek uit de 17e en 18e eeuw centraal. We horen werken van Antonio Soler, Francisco Javier García Fager en Juan García de Salazar. Drie componisten die elk op hun eigen manier laten horen hoe rijk en veelzijdig deze traditie is. Venite exultemus domino. Psalm 94 van Francisco Javier García Fager is een voorbeeld van de kerkmuziek die in het 18e eeuwse Spanje tot grote bloei kwam. García Fager werd in 1730 geboren en was meer dan 50 jaar werkzaam als kapelmeester aan de kathedraal van Zaragoza. Zijn stijl verenigt Italiaanse invloeden met een eigen Spaanse signatuur. En dat komt tot uitdrukking in de melodische helderheid, de evenwichtige opbouw en de directe relatie tussen tekst en muziek. De tekst van Psalm 94 is een oproep tot lof en aanbidding. U hoort nu deze psalmzetting, uitgevoerd door La Grande Chapelle onder leiding van Albert Recassin.

En zo klonk Psalm 94, Venite exultemus Domino, van Francisco Javier Garcia Fager. U hoorde La Grande Chapelle, onder leiding van Albert Rucassin. Dixit Dominus, Psalm 110, van Antonio Soler, laat een minder bekend aspect zien van een componist die vooral naam heeft gemaakt met zijn klaversymbolmuziek. Soler, geboren in 1729, was meer dan 30 jaar werkzaam als organist en kapelmeester aan het klooster van San Lorenzo de El Escorial. Binnen die context ontstond een omvangrijk oeuvre aan kerkmuziek, waarin traditionele elementen worden gecombineerd met een eigentijdse 18e-eeuwse stijl. Uit zijn toonzetting van Psalm 110 komen meerkorigheid, instrumentale ondersteuning en solistische passages samen in een heldere en evenwichtige structuur.

U hoorde Psalm 110, Dixit Dominus van Antonio Soler. Solisten en orkest, La Grande Chapelle, stonden onder leiding van Albert Recassin. De hymne Vexilla Regis en het motet Maria Magdalena, beide voor vier stemmen van Juan García de Salazar, vertegenwoordigen in de Spaanse liturgische praktijk van de late 17e eeuw. García de Salazar, geboren in 1639, was opgeleid in het koor van de kathedraal van Burgos en bekleedde daarna functies als kapelmeester in onder meer Zamora, waar hij tot zijn overlijden in 1710 werkzaam bleef. Zijn muziek is geworteld in de stile antico en getuigt van een praktische gerichtheid op de liturgie, waarin eenvoud, functionaliteit samengaat met muzikale zorgvuldigheid. Vexilla Regis, een hymne die traditioneel verbonden is met de Goede Week, heeft een ingetogen en plechtig karakter. Het motet Maria Magdalena sluit daarbij aan met een meer beschouwende toon, waarin de expressie van de tekst centraal staat.

En zo klonken twee stukken van Juan Garcia de Salazar. Allereerst de hymne Vexilla Regis en daarna het motet Maria Magdalena. De uitvoerder waren Scola Antiqua en La Grande Chapelle onder leiding van Albert Recassin. Proleer het Dixit Dominus. In het verlengde daarvan volgt nu het Miserere voor 8 stemmen, gebaseerd op het boetepsalm 51. Ook in dit werk laat Soler horen hoe hij binnen de liturgische context een evenwicht weet te vinden tussen traditie en vernieuwing. De meerstemmige opzet geeft ruimte aan contrast en klankkleur, terwijl de heldere structuur en de directe tekstbehandeling behouden blijven.

Dag luisteraars, in The Art of the Improvisers, de eerste aflevering over tenorsaxofonist Arthur Doyle. Hij zelf noemt zijn muziek Free Jazz Soul.

Dat waren opnames uit 1977 van de LP Alabama Feeling. Doyle is in 1944 in Birmingham, Alabama geboren en in 2014 in dezelfde stad overleden. De blues Call and Response, het shouting van deze zuidelijke staat, is herkenbaar in zijn muziek.

Arthur Doyle op tenor en stem in gesprek met zichzelf. Dat waren opnames uit 1994. Dit programma werd samengesteld door Marcel Kranendonk.

Ja, veel te kort eigenlijk. Dat mag best een half uur duren. Mono Lake was dat met Ice van het album Gravity uit 2001. 25 jaar oud alweer. Destijds verschenen op Imbalance Computer Music. En daarmee heten wij u welkom op de concertzender zondagavond. Dat wil zeggen, we hebben net al een uurtje vrije radicalen gehad van de hand van Hessel Veldman. En daarmee was de avond al geopend. Maar nu is het tijd voor Sensenta. We zijn er tussen 7 en 9. En we beginnen met Dear Stream, dat is nieuw verschenen bij Shimmering Moods Records. Het ambient intro met de titel Ambient Intro van het album 34. Dit is Sensenta en dit is Dear Stream.

geruizige dub, minimalisme en vooral die eindeloze hypnotische doorpompende beat. Het zijn de toverwoorden van Submersion. U hoorde heel even het ambient stuk Field 4, maar vooral hoorde u die pompende bas van Filtrate Variegated Axial. En dat hebben we wel eens eerder gedraaid in Zenzenta. Het staat op het album Grey, verschenen september 2025. Ongelooflijk dat het alweer bijna een jaar oud is. Bij het Italiaanse Rose Records. En daarvoor hoorde u ook twee stukken door elkaar, namelijk van Deerstream. Allereerst Ambient Intro en daarna Blueberries. Dat staat op het album 34 en dat is verschenen bij het Amsterdamse Shimmering Mood Records. En u hoort meer korreligheid op de achtergrond. We blijven in Amsterdam, we gaan naar Databloom. En het is een werk van Dennis van Databloom zelf onder de naam Spielerei van het album An Unexpected Move. Vorige week verschenen is dit Demonstration. Het is Spielerei.

De Japanse artiest Silent Wave in samenwerking met de Canadese veldopnamemaker Jamie McHugh. Daar is al meer van langsgekomen in zijn centa de afgelopen weken van dit album. Silent Wave, want het is onder zijn naam uitgegeven, met Wildwood Forest van het heerlijk rustige album Field Studies. En dat is na een jaar complete labelstilte verschenen bij Silent Season. Fijn dat ze er weer zijn in dit geval met Silent Wave dus. En wat u niet eerder heeft kunnen horen nog in zijn centa, althans, is Micron Fields, want dat is net verschenen. Van het album Medieval Tape Muzak, wat dat ook mag betekenen, hoort u op de achtergrond al het stuk Asquith Bell. Dit is Micron Fields.